Wow. Sure. People always said that mensen had what kon gesing het back in the day. Some sharp phenomenal. En hulle sê dat is it's not Ibrahim Rodriguez. Ek weet die Ridwan Lawrence en Faisal Lawrence die nou die selle antwoord in. Die twee broertjes is besig nou om met bedrog. So die een sê vir die ander en dan kyk hulle wie gaan goed eerste inkom. Want Ridwan sê hy kan nou nie alleen konse toe gaan nie. Hy het twee tickets gewen. Maar hy wil nie vir die broer een ticket gee nie. Hy is nou bang vir sy vrou natuurlijk. Maar ek meen, as ek my toonbroer nie een ticket het, ek sal vir hom sê, vat al twee man, gaan sy. Maar nee, julle twee is besig nou. Al twee stuur die selle antwoord in. It's not Prima Rodriguez, gentlemen. En, so, wat sê brother Magadien? Magadien, ja, Magadien zit die rechte koor, maar zit hier die... Die naam van die lied gee en die voorsinge. So I've got here, if I now go through all of these answers now, it's not Joss, Yusuf Davids, it's not Joss. So if I look at the answers, as a paar manne waar die rechte singer het, hulle die verkeerde koor, dan let hulle die, dat is eindelijk net een man waar die rechte singer het. En, maar die man het die rechte koor nie. Ai, men, kan sy nou so twee tickets weggooi? En dit is nou korte pas 11 op 'n vrijdag aan. Ai. Right, we've got a message here from Mr. Radio Voice. He says, good evening, lekker liedjes you're playing tonight on our Friday night edition of the Culture Hour. Thank you, Mr. Davids. Safe journey home. Thank you, my brother, for the appreciation that makes it all more special. Entertaining your people sitting all at home. And Scott, Peter, and iemand anders is amper recht naar hem, het is verkeerd. Amper recht naar hem, het is verkeerd. So, folks, waar is ons humanity? Iranian ambassador at Sultan Bau Masjid for today's Juma, mashallah. Auntie Nadia leave you voice net thumbs up and Anna Club. I agree, that was something special. Salam Nazim, can you Canella play any song sung by our late friend and brother, Mr. Sam Crouch? Sure, Yusuf, I'll make a note and I will play one next week. I haven't got one on hand, but I will make a note and play you something by Sam Crouch, a solo. And that will be a special, especially Brother Yusuf Hope from Menenberg, Hopi, this is what I say. So I've made a note, Hopi, I will play you Sam Crouch next week, inshallah. So mense, ek soek nou, So, mense kan my nie volle antwoord gee nie. Okay, Nari's is now, but Nari's won in the last 3 months. Nari's automatically, last 6 months, disqualified. But, there's no geregie. There's no geregie, Nari. Nabi, but not 100%. Gaki, nabi, but not 100%. Waar is ons? Ay. Said, players number 19. Number 19. Here it is. Kregen. And this is from Star Crooners, Culture Shock.